Mensen, wacht even. Het was moeilijk. Mensen die het nog niet weten, dit is de dag Reverstaan. Komt ie dan, hè?